De populaire soul-jazz-stijl van Donaldson ontstond in 1955. Donaldson was het studiowerk bij Blue Note vanwege gedoe met junkie-collega's behoorlijk beu. Hij besloot te toeren in het circuit van ghetto-clubs. In die twee jaren kwam hij erachter wat de man en vrouw van de straat precies mooi vonden, en zo ontstond zijn aanstekelijke mix van hardbop en rhythm and blues. Zijn groep bestond toen uit trompetist Bill Hartman, gitarist Grant Green, organist Big John Patton en slagwerker Ben Dixon. Met deze kameraden speelde hij ook regelmatig in de jaren 60. Van het album Musty Rusty uit 1965 hoort u Hipty Hop en The Spacewalk. Op Hammond orgel deze keer overigens niet Big John Patton, maar Billy Gardner. We gaan verder met The Thang van het live album Fried Buzzard uit 1965. Trompet Bill Hartman, orgel Billy Gardner, gitaar Warren Stevens en drums Idris Muhammad. Daarna Herman's Mambo van de plaat Blowin' in the Wind uit 1966. Piano Herman Foster, bas Sam Jones, drums Idris Muhammad en conga's Richard Landrum. Ten slotte Greasy Papa, dat verscheen op At His Best in 1966. Met Greasy Papa verschuift Donaldson zijn aandacht naar de boogaloo en jazz funk. Met zijn succesvolle terugkeer naar Blue Note in 1967 zouden nog vele funky nummers volgen. Die hoort u in aflevering 3 van de Boogaloo van Lou. Nu al dus Greasy Papa. Op trompet wederom Bill Hartman. Orgel wederom Billy Gardner. Gitaar Calvin Newborn. En drums Grady Tate.

0: Lou Donaldson met Hipty Hop, The Spacewalk, The Thing, Herman's Mambo en Greasy Papa. U luisterde naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door Fran.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Dit was GSBL, een heel bijzonder bandje uit Oostenrijk. Het is namelijk het bandje van de producers die wij heel veel draaien in Jazz Not Jazz Radio. Dorian Concept, The Clonius, Sidrim. Die dachten van, nou laten we ook gewoon een akoestisch bandje beginnen. Een soort hedendaagse fusion muziek. Maar wel toch helemaal te gek. Sidrim, die drumt dan. Ik wist helemaal niet dat dat een drummer was. Maar ik vond dat van die drie ook eigenlijk de meest originele. En dan merk je toch dat dat toch weer de drummer was. Dus, en hij drumt dit ook zeer verdienstelijk. Dus ze hebben niet alleen een eigen label. Ze maken niet te gekke producers tracks, maar ze hebben ook nog een eigen bandje.
1: Een geluid bent, helemaal te gek. Jazz Not Jazz Radio, vandaag weer een uur met muziek. Meer beat georiënteerd. Vorige week deden we wat meer op de akoestische tour. En vandaag hebben we weer wat nieuwe platen van jazz op de grens. Met hip-hop, soul, funk, singer, songwriter, electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Vandaag de 59e aflevering. En we hebben de nieuwe Kiteman Orchestra uiteraard binnen. En die gaan we ook draaien. Het is een plaat die bij ons op de redactie wat controversiële meningen gaat oproepen. En misschien moeten we eerst even een track draaien, alvorens jij daar zelf ook een oordeel kan over vormen. Het is het tweede album van Kiteman uit zijn studio en het heet While I Was Away.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Deze keer samengesteld door Jan-Pieter Overmars. Mijn naam is Arjan Huizer. Na de herkenningstune gaan we luisteren naar Don Kronick met Heart of Darkness. Kronick was een beroemde sessiemuzikant, maar heeft een aantal soloalbums opgenomen, waaronder voor het opnieuw tot leven gewekte Blue Note. Beide met een akoestisch septet. De blazerssectie bestaat uit een tenor, een trompet, een trombone en een basklarinet, wat zeer mooie klankkleuren oplevert. Daarna speelt Dr. John de spreekwoordelijke melting pot uit New Orleans, het mysterieuze Lilien Dessant.

0: Dat was Lou Donaldson met One Cylinder, Sweet Slumber, Ode to Billy Joe, Midnight Creeper en Bag of Jewels. In het laatste blok twee tunes van het album Say It Loud. Titelsong Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud is natuurlijk van James Brown. Op Say It Loud en Turtle Walk hoort u Blue Mitchell, trompet, Jimmy Ponder, gitaar, Charles Erland, orgel en Idris Mohammed, drums.
1: With your bad self, say it loud. I'm black and I'm proud.

0: U hoorde Lou Donaldson, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud en Turtle Walk. Dit was deel 3 van de Boogaloo van Lou, een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson. Een programma over soul jazz, groove en grease bij de Concertzender.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender. Je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en nog meer spannend singer-songwriter, noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur, dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met een nieuwe cd van Han Litz Groep. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Hij heeft een hele mooie cd gemaakt. Die heet 50 Days for J. Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien. Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Toki Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shiketo Lini. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Groep. Album Epiphany. En de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Dat was Lou Donaldson met Hot Dog van het gelijknamig album op Blue Note uit 1969. Op trompet Ed Williams, Hammondorgel Charles Erland, gitaar Melvin Sparks en drums Idris Mohammed. Mooi voorbeeld van Donaldson, soepele mengeling van bob en funk en de onmiskenbare drive van drummer Idris Mohammed. Op de hoes van de plaat wordt u vrolijk toegelachen door een donkere, aantrekkelijke vrouw met afrokapsel. Ze heeft een hotdog in haar hand. De onderliggende boodschap is duidelijk. Op alle Blue Note platen van Donaldson uit die periode prijken mooie meiden. Een van zijn albums heet Pretty Things. U moet de hoesen maar eens googlen. Daarna kunt u wellicht met uw dochter of partner een stevige boom opzetten over het tijdperk waarin je nog me too antwoordde als je ook graag een ijsje wilde. Of een hotdog. De marketingtactiek van Blue Note werkte blijkbaar aardig, want de verkoopcijfers van zijn platen waren aanzienlijk. Alle gekheid op een stokje. In de eerste plaats is die goede verkoop natuurlijk te wijten aan de smeuïge soul jazz van de altsaxofonist uit Baden, North Carolina. Donaldson had een neusje voor populaire nummers, catchy funk riffs en muzikaal talent. We gaan verder met de radiovriendelijke compositie van Hot Dog, namelijk Who's Making Love, bekend van Johnny Taylor. De hele groep zingt het refrein, waarna Donaldson Caribisch getinte West Indian Daddy en Alan Toussaint's Everything I Do Gonna Be Funky. Beide tunes verschenen op het album Everything I Play Is Funky. En dat was in 1970. U hoort Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith, Hammond, orgel, Melvin Sparks, gitaar, Jimmy Lewis, bas en Idris Mohammed op drums. Donaldson zingt... Althans, hij doet een poging.

Dat was Lou Donaldson met Who's Making Love, West Indian Daddy and Everything I Play Gonna Be Funky. Het volgende blokje muziek begint met Donaldson Goes Country met Tennessee Waltz. Daarna Sassy Lassie van Harold Ousley. Beide tunes staan op eerder genoemde Pretty Things uit 1970. Op Tennessee Waltz hoort u Blue Mitchell op trompet, Lonnie Smith op Hammond-orgel, Melvin Sparks op gitaar, Jimmy Lewis bas en Idris Muhammad op drums. Op Sassy Lassie zijn Smith en Sparks vervangen door Leon Spencer Jr. en Tad Dunbar. Ten slotte, The Scorpion, live in 1970 in Newark, New Jersey. Op trompet Fred Ballard, Hammond-orgel Leon Spencer Jr., gitaar Melvin Sparks en drums Idris Muhammad.

Dat was Lou Donaldson met Tennessee Waltz, Sassy Lassie and the Scorpion. In het laatste blok, Sassy Sound Strut, van het gelijknamige album op Blue Note uit 1973. In het grote ensemble spelen onder andere Thad Jones op trompet, Seldon Powell tenorsax en Bernard Purdy op drums. In de jaren 70 verwaterde de aandacht voor soul jazz een beetje. Maar dat gebeurde vooral door de opkomst van fusion en de synthesizer. Vanaf eind jaren 80 was soul en orgel jazz weer helemaal hip. En sindsdien is Lou Donaldson met zijn recept van soul, jazz en bebop wereldwijd ontzettend populair geweest. Hij is inmiddels 93 jaar oud en ja, op de een of andere manier nog steeds actief.

U hoorde Lou Donaldson met Sassy Soul Strut. U heeft geluisterd naar het vierde en laatste deel van The Boogaloo Fan van Lou. Een portret van alt-saxofonist Lou Donaldson, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sun Glitters, Mike Gao, Dim Light, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer Binnenstad Blues, een aflevering over jazz funk uit begin jaren 70. We beginnen met Freddie Robinson met The Creeper, gevolgd door Phil Upchurch met Inner City Blues.

U hoorde gitarist Freddie Robinson met The Creeper van het album Hot Fun in the Summertime. Verscheen in 1970 op Liberty. Op bas Wilton Felder en drums Paul Humphrey. Op het Rhythm and Blues CV van Freddie Robinson staan opnames met Little Walter, Howling Wolf, Ray Charles en John Mayall. Hij werkte samen met Blue Mitchell, Stanley Turrentine

zich zoals vele zwarte muzikanten tot de islam en ging voortaan door het leven als Abu Talib. Ook Phil Upchurch was een gitarist die op het snijvlak van rhythm and blues en jazz opereerde. In 1961 scoorde hij een gouden plaat met de miljoenenverkoop van zijn single You Can't Sit Down. Upchurch speelde onder andere met Curtis Mayfield, B.B. King, Ramsey Lewis, Stan Getz, Jimmy Smith en zelfs Michael Jackson. Een veelgevraagd studioartiest die ook als leider productief was. U hoorde zijn versie van Marvin Gaye's Inner City Blues van het Blue Thumb album Darkness, Darkness uit 1972. Op bas Chuck Rainey, piano Joe Sample, drums Harvey Mason. Het programma van deze keer is min of meer een reflectie van de Inner City Blues waar Marvin Gaye naar verwees, ofwel de Binnenstad Blues. Het heeft ook wel wat weg van de muziek die te horen was in de Blaxploitation films. Onderwerp en impetus is, kortom, het ghetto. Rond 1970 gaat het in de zwarte wijken niet al te best. Wijken verpauperen, een behoorlijk aantal bewoners is ofwel gesneuveld in Vietnam, ofwel aan de drugs verslaafd. De protest en Black is Beautiful muziek van James Brown, Curtis Mayfield en Marvin Gaye spreekt de bevolking aan. Plekken om te spelen zijn voor soul- en funk-jazzartiesten schaarser geworden, maar hun platen vinden nog steeds een weg naar de zwarte klant. Gaan we verder met fluitist Joe Thomas, diens stevige versie van Sly Stone's Thank You for Letting Me Be Myself staat op het album Joy of Cooking, uitgegeven 1972 door Groove Merchant. U hoort Jimmy Ponder, gitaar, Jigs Chase, orgel en Kenny Pollard, drums. Daarna tenorsaxofonist Raymond Morris met Sweet Sister Funk van het gelijknamige album op Groove Merchant uit 1973. Op drums Mickey Roker. Vervolgens organist Ruben Wilson met Superfly, de hit van Curtis Mayfield. Het staat op de plaat de Cisco Kid uit 1974. Op gitaar Melvin Sparks. De ritmesectie bestaat uit jazz heavyweights, bassist Bob Crenshaw en drummer Mickey Roker. Als laatste in het blok Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. De voormalige bassist en drummer van Ramsey Lewis genoten eind jaren 60 succes met Whack Whack en Soulful Strut. Bumping on Young Street staat op het Atlantic album Oh Girl, een album uit 1973.

En dat was Joe Thomas met Thank You, Raymond Morris met Sweet Sister Funk, Ruben Wilson met Superfly en Young Hold Unlimited met Bumping on Young Street. In het laatste blok eerst Grover Washington Jr., de toekomstige ster van het smooth jazz en easy listening genre, begon in de jaren 60 als saxofonist op de gruizige funk jazz platen van het Prestige label. Begin jaren 70 werd zijn meer gladde muziek op het Kudu label heel succesvol, vooral Mr. Magic uit 1974. Washington Jr. is zonder twijfel de populairste soul jazz artiest uit die periode. We draaien Ain't No Sunshine, de hit van Bill Withers, met op gitaar Eric Cale, op bas Ron Carter, drums Idris Muhammad. Gitarist O'Donnell Levy bewoog zich met zijn mix van jazz, funk en pop op hetzelfde vlak als Washington Jr. U hoort I Wanna Be Where You Are van het album Dawn of a New Day uit 1973. Met onder andere John Faddis, trompet, Bill Watrous op trombone en Chester Thompson drums. Daarna organist Ronnie Foster. Zijn platen op het Blue Note label in de jaren 70 zijn wat experimenteler van aard. Net als bij het merendeel van de artiesten in deze uitzending bleken de beats en sounds van Foster een goudmijn voor de eerste hip-hop generatie en de acid jazzbeweging in Engeland. Foster speelde onder andere met George Benson en Grant Green. U hoort Cheshire Cat van het gelijknamige album uit 1975. Ten slotte, orgellegende Jimmy McGriff, stamgast aan de toog van Groove and Grease. U hoort de stemmige fluwelen ballad Back on the Track van het Blue Note album Electric Funk uit 1970. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Stanley Turrentine, elektrisch orgel Horace Ott, op bas Chuck Rainey en aan de drums Bernard Purdy.

0: Dat was Grover Washington Jr., O'Donnell Levy, Ronnie Foster en Jimmy McGriff. Het einde van Groove and Grease bij de Concertzender met de aflevering Binnenstad Blues, samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met Noorse Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje hebt bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

U hoorde organist Jimmy Smith met A New Sound, A New Star, Volume 1. The Way You Look Tonight, You Getcha, Midnight Sun, Oh Lady Be Good, The High and the Mighty, But Not For Me, The Preacher, Tenderly and Joy. Midnight Sun was de single van het album, maar vooral het B-kantje, Smith's versie van Horace Silver's gospelgetinte The Preacher, kreeg veel airplay. In het verlengde van Volume 1 verscheen in hetzelfde jaar Volume 2. Volume 1 was opgenomen op 18 februari, Volume 2 op 27 maart 1956. U hoort een originele compositie van Smith, Ready and Able, op gitaar Thornell Schwartz, drums Donald Bailey. Ten slotte Get Happy van de live plaat at Club Baby Grand, opgenomen in Wilmington, Delaware, op 4 augustus 1956. Het is wederom het allereerste trio van Jimmy Smith. U hoort dus Thornell Schwartz op gitaar, Donald Bailey op drums. Van Harold Arlen en Ted Koehler is Get Happy een van de liedjes uit het American Songbook, waarvan het schema gebruikt werd als blauwdruk voor nieuwe melodieën door de eerste bebop-generatie. Het trio van Smith vreet de oerprogressie van het nummer helemaal op. Bailey houdt het energieniveau van zijn solide beat hoog. Zijn ride cymbal is stevig verankerd in de bassgroove van Smith. De driftige percussieve slag van Schwartz ondersteunt de furieuze bob-solo van de meester zelf. Het trio van Smith zette zo de standaard neer voor de volgende lichting organ-combo's.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able en Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

Dat waren Rowan Wilson en Grant Green met I Say a Little Prayer. Grant Green met Ain't It Funky Now en A Day in the Life. En Houston Person en Grant Green met Yester Me, Yester You, Yesterday. Nu nog twee tracks van Green's live LP uit 1970, Alive. Opgenomen in Newark, New Jersey. Als eerste Green's versie van de pop-soul-hit Let the Music Take Your Mind van Kool & The Gang. Ten slotte gaan Green en consorten tekeer op het rhythm and blues-hitje Suki Suki van zanger Don Covey. Op tenorsaxofoon Claude Barty, op vibrafoon Willie Bivens, orgel Ronnie Foster en conga's Joseph Armstrongs en op drums, daar is hij weer, Idris Muhammad.

0: U hoorde Grant Green met Let the Music Take Your Mind en Suki Suki. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt, die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Liona Lahavas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet, want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

Qu'est-ce que je vois?

Dat waren Charles Kynert en Grant Green met Odds On, Fats Theus en Grant Green met Stoneflower en Rusty Bryant en Grant Green in Zoo Boogaloo. In het volgende blok drie opnamen uit begin jaren 70. Green probeerde met een softere, meer radiovriendelijke sound aansluiting te vinden bij een groter publiek. Prima muziek, maar de poging was niet geheel geslaagd. Je hoort eerst Does Anybody Really Know What Time It Is van de plaat Visions uit 1971, een cover van de rockband Chicago. Daarna de Stevie Wonder cover If You Really Love Me van het album Shades of Green uit 1972. Ten slotte de Final Come Down van de gelijknamige LP, de soundtrack van een onbeduidende misdaadfilm uit 1973. Op gitaar Cornel Dupré, op drums Grady Tate.

was Grant Green met Does Anybody Really Know What Time It Is, If You Really Love Me en The Final Come Down. Grant Green werd geboren in St. Louis in 1935. Hij overleed in 1979 op weg naar een optreden. Zijn gezondheid was al langere tijd fragiel. Green was een gerespecteerd muzikant onder muzikanten. Elvin Jones noemde hem de beste gitarist met wie ik ooit heb gewerkt. Vanaf de jaren 90 is Grant Green wereldwijd bekend geworden, maar tijdens zijn leven bereikte Green niet de faam die collega's als Kenny Burrell en George Benson wel ten deel viel. Ter illustratie van Greens frustrerende loopbaan kunnen we een anekdote van gitarist John Scofield niet onthouden. Scofield vertelde onze samensteller, François van der Linden, tijdens een interview het volgende nogal pijnlijke verhaal. Scofield, net doorgebroken bij Miles Davis, betrok midden jaren 80 in Manhattan een appartement. Daarbij huurde hij ook een schoonmaakster in. De schoonmaakster, een zwarte vrouw, kwam op de afgesproken dag naar haar werk. Ze trad binnen en zag de gitaar van Scofield in de kamer staan en vroeg: "Oh, bent u gitarist?" Scofield antwoordde bevestigend. De vrouw zei vervolgens: "Wat leuk, mijn man Zaliger was ook gitarist." Scofield vroeg wie haar man dan wel was, waarop de vrouw antwoordde: "Grant Green." Scofield was met stomheid geslagen. Niet alleen vanwege deze ongelooflijke toevallige omstandigheid, maar vooral ook vanwege het besef dat de weduwe van de grote Grant Green blijkbaar van huishoudelijk werk rond moest komen. We sluiten af met The Windjammer, live opgenomen in 1972 in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië. Een typische funky vertolking van Grant Green uit die periode. Fans van Green hebben tot op de dag van vandaag moeite met diens meer commerciële funkmuziek. Met recht, maar men kan toch niet ontkennen dat Greens vette toon en herkenbare, bijtende frasering nog steeds volledig intact zijn en dat Green opwindende, zwarte muziek maakte. Op de Windjammer hoort u ook Claude Barthie, tenorsax, Gary Coleman, vibrafoon, Shelton Lester, orgel, Wilton Felder op bas, Craig Williams, drums en Bobby Porter Hall, percussie.

0: Je hoorde Grant Green in The Windjammer. Dit was Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, alweer de 60ste editie van het programma op de Concertzender. Je laat horen nieuwe releases en meeneemt naar spannende muziek van jazz op de grens met hip-hop, funk, electro, ambient en nog meer spannend singer-songwriter, noem het maar op. Vandaag hebben we een non-stop uur, dat wil zeggen dat ik alleen een begin- en een eindaankondiging van dit programma doe. We gaan beginnen aftrappen met een nieuwe cd van Han Litz Groep. Han Litz is een fluitist uit Amsterdam die zich bezighoudt met Braziliaanse muziek, maar ook crossover maakt. Het is een hele mooie nieuwe cd gemaakt, die heet Epiphany. En we hebben ook aandacht voor de cd die hoog in de Jazz Not Jazz chart staat. Jazz Not Jazz is die lijst van tijdschrift Jazzism, waar altijd nieuwe releases in staan en ander spannend nieuws. Dat heet Portico Quartet, een hele goede cd. Ook een hele mooie cd, Georgia and Muldrow Seeds, geproduceerd door Madlib. We nemen je mee met Flaco Taku Taku. Hij heeft een hele mooie cd gemaakt, die heet 50 Days for J. Dilla. 50 korte tracks waar we van draaien, Day 1 en Day 2. En tot slot Long Arm Organic. Dat is een cd. Tokyo Monster hebben we vaak gedraaid. En we sluiten af met een cd van Shiketo Lini. Zoals gezegd, dus eerst twee tracks van Han Litz Groep. Album Epiphany. En de gelijknamige titel is Epiphany. En de tweede track heet Away Again.

Les McCann liet horen dat Sunshine Superman ook heel groovy kan klinken. Daarvoor hoorde u Herbie Mann met The Beat Goes On, de Young Holt Trio met Whack Whack en Curtis Amy met Mustang. Tijd voor het Latijnse en Caribische levensgevoel. Eerst percussionist Willie Bobo met zijn cover van Michel van de Beatles. Daarna Dave Pike, de vibrafonist, die trouwens ooit door onze landgenoot Rijn de Graaf de Charlie Parker op vibrafoon werd genoemd. Hij nam in 1967 de radiovriendelijke plaat Jazz for the Jet Set op. U hoort zijn versie van Bobby Hebb's Sunny. En trouwens, dat is een van de meest gecoverde popsongs aller tijden. Op orgel Herbie Hancock, bas Jimmy Lewis en drums Grady Tate. Pike speelt hier overigens marimba. We gaan dan verder met Aquarius van het Paul Gamma Quartet. De obscure gitarist uit New Orleans coverde in 1967 de kersverse megahit uit 1967 van The Fifth Dimension. Hij liet met zijn subtiele intro horen dat hij heel wat in huis had. Na Gamma, een van de grootheden van de jazzgitaar, Wes Montgomery. Het laatste deel van Montgomery's loopbaan, hij stierf in 1968, is gewijd aan smooth jazz en popgeoriënteerde platen. Verre van essentieel, maar Montgomery wist zich toch elegant door het repertoire te bewegen. California Dreaming uit 1967 is zijn succesvolste plaat. Hij eindigt op nummer 1 in de jazz charts en nummer 4 in de rhythm and blues hitparade. We draaien de titelsong Montgomery's cover van The Mamas and the Papas, waarin Montgomery zich voornamelijk beperkt tot het spelen van zijn befaamde octaven. Als laatste

Laatste Quincy Jones met Hang On Sloopy. Je kon het aan de alleskunner uit Chicago wel overlaten popsongs te arrangeren. Hij produceerde midden jaren 60 een aantal puikgearrangeerde pop- en soul-georiënteerde platen voor Mercury en A&M. Op Hang On Sloopy, een hit voor de McCoys, en dan heb ik het over 1965, hoor je onder andere Joe Newman op trompet, Grady Tate op drums en Ray Barretto op percussie.

Wow.

Hang on Sloopy, dat was Quincy Jones. Daarvoor California Dreaming van Wes Montgomery. Het Paul Gamma Quartet met Aquarius. En Dave Pike met Sunny. En we begonnen dit blokje muziek met Willy Bobo en Michelle. Nu de koning van de soul jazz, Ramsey Lewis. Het begin van soul jazz in enge zin. Dus de focus van de jazzartiest op de hedendaagse pop, soul en rockzang. Dat begon in feite met de opname van Lewis van Billy Page's The In Crowd. De live opgenomen plaat en singles sloegen namelijk in als een bom en eindigden respectievelijk op nummer 1 en 2 in de Billboard Rhythm & Blues charts. U hoort de eerder genoemde en gedraaide L.D. Young op bas en Red Holt op drums. Daarna vibrafonist Freddie McCoy met Lonely Avenue van Doc Pomus. We kennen deze song vooral van Ray Charles. Freddie McCoy maakte in de jaren 60 een serie platen voor Prestige en verdween daarna spoorloos uit de muziekindustrie. Hij wordt op Lonely Avenue onder andere bijgestaan door trompetist Gail Askey, organist James Thomas en drummer Ray Lucas. Daarna de orgelcombo Billy Larkin en The Delegates. De groep scoorde in 1965 een hitje met Pick Me. U hoort hier hun versie van James Brown's It's a Man's World uit 1967. Als laatste dan alt-saxofonist Sonny Cox en The Wailer uit 1966. Cox maakte twee platen met zijn groep, The Three Souls, en net als zijn soloplaat The Wailer verschenen ze op Argo, het label uit Chicago. Op orgel Ken Prince en drums Maurice White.

Dat waren Ramsey Lewis met The In Crowd, Freddie McCoy, Lonely Avenue, Billy Larkin, It's a Man's World en Sonny Cox met The Wailer. Als laatste in deze uitzending Bunky Green. Bunky Green is een soulvolle alt-saxofonist die beïnvloed is door Charlie Parker. U hoort Sneaking Up to You, een song van Chip Taylor, bekendgemaakt door zangeres Peggy Lee. Green speelt het nummer samen met saxofonist Sonny Stitt. Het staat op de plaat Soul in the Night uit 1966. Op orgel Odell Brown en drums Maurice White. Die u al eerder hoorde bij Sonny Cox. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sun Glitters, Mike Gao, Dim Light, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

incredible.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Berkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een portret van de Jazz Crusaders. De Jazz Crusaders bestonden uit tenorsaxofonist Wilton Velde, trombonist Wayne Henderson, pianist en organist Joe Sample en drummer Styx Hooper. Ze werden verder ondersteund door verschillende bassisten als Jimmy Bond, Victor Gaskin en Buster Williams. We beginnen met That's It van hun debuutplaat in 1961, Freedom Sound.

De Jazz Crusaders waren dit met That's It. De oorsprong van de Jazz Crusaders ligt in Houston, Texas. Felder, Henderson, Sample en Hooper waren vrienden op de middelbare school en speelden samen in de schoolband. Na de middelbare school gingen ze stuk voor stuk naar de segregeerde Texas Southern University. De klassieke jazzman of vrouw wordt nog regelmatig voorgesteld als de zogenoemde nobele wilde, een ongeschoolde muzikant die het desondanks ver heeft geschopt. Deze mythe kan natuurlijk eenvoudig voortgezet worden met het oervoorbeeld van Louis Armstrong, die in primitieve omstandigheden is opgegroeid. Maar in werkelijkheid was het grootste gedeelte van de jazzmuzikanten van weleer deel van de middenklasse. De vader van Miles Davis bijvoorbeeld was tandarts. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden waarbij aangetekend dient te worden dat een groot gedeelte van de jazzlegendes ook een gedegen muzikale opleiding heeft gevolgd. Enfin, ook Felder, Henderson, Sample en Hooper waren wel opgevoede kerels. Ze maakten de studie overigens niet af, want besloten in 1960 hun muzikale heil te zoeken in Los Angeles. En zo zijn de Jazz Crusaders bekend geworden als West Coast Band. In 1961 kwamen ze terecht op het Pacific Jazz label, waar ze tot eind jaren 60 een hele serie hardbop en soulplaten voor opnamen. Van hun tweede plaat, Looking Ahead, draaien we Sinning Sam, een sappige bluesy compositie van Styx Hooper. Daarna Tough Talk van de gelijknamige LP uit 1963, waarop Joe Sample orgel speelt. En tenslotte het gospelgetinte Deacon Brown en het welbekende soulnummer On Broadway, beide verschenen op het album Heatwave uit 1963.

Zelfs singeltjes uitbrengen en misschien wel hopen op een soort van carrière als popster. Maar daar komt toch wel op een gegeven moment een flikse draai in. Op het moment dat hij de Braziliaanse zang eigenlijk loslaat en weer instrumentaal gaat spelen. Begin jaren 70 is dat al. Maar in 1976, als ik het goed zeg, tekent hij een deal bij ECM. En dan begint eigenlijk een hele vruchtbare periode waarin hij 19 cd's uitbrengt. Deels onder een eigen label, wat weer onder ECM valt. Maar het meeste onder ECM zelf. Een van die cd's die hij uitbrengt is in Duitsland opgenomen. En dat is de cd Magico. En dat doet hij samen met Charlie Hayden en Jan Garbrick. En daar spelen ze het stuk Magico.

Ja, dit was Egberto Gismonti met Charlie Hayden en Jan Garbarek, Mysterioso, van zijn, een van zijn eerste ICM-albums, Magico. We gaan nu door met een plaat die hij eigenlijk in dezelfde periode opnam op zijn eigen label Carmel, waar hij ook geboren is. Dat is zijn geboortestad. Dat is een hele bijzondere cd. Het is een soort suite. Het gaat achter elkaar door. Ze spelen een stuk of 7 compositie van hem. En hij noemt het zichzelf, noemt het de muziek van de toekomst. En de titel van die plaat is ook muziek van de toekomst, maar dan op zijn Braziliaans, wat ik zeker helemaal verkeerd uitspreek. Maar ik ga het toch proberen. Corações Futuristas. En hier, dit is het album waar voor de eerste keer het nummer Café gespeeld wordt, wat een zeer bekend nummer van hem geworden is. Daarna draaien we Carmo. Café en Carmo achter elkaar.

0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: In 1978 neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Meio Dia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Towner. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

0: Je hoorde Raga. De track daarvoor heette Sapan Egberto Gismonti. Sol de Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek. Want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen, maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special in de maak over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag. Avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Beste luisteraars, welkom bij ons programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Killer B3 Special, een nieuwe aflevering over een baanbrekende plaat in het organ jazz genre. De plaat van vandaag is Hammond-organist Lonnie Smith, live at Club Mozambique. We beginnen met I Can't Stand It.

Je hoorde Lonnie Smith met I Can't Stand It. Smith, geboren in Buffalo in 1942, is nog steeds actief. Midden jaren 60 speelde die in een groep met gitarist George Benson. Ook werkte die samen met alt-saxofonist Lou Donaldson. En deze introduceerde Smith bij Blue Note. Smith maakte eind jaren 60 op dat label een reeks eigenzinnige funk-jazzplaten. Hij ontwikkelde enkele nieuwe technieken, zoals kruislings spelen met de handen. De dynamiek in zijn spel is opmerkelijk. Hij verkreeg die onder andere door fijnzinnig gebruik van de volumecontrole. Bovenal is Smith een meester van de slepende groove. Niettemin, hij is ook geschoold in bebop en moderne jazz. Live speelt Smith regelmatig de muziek van Charlie Parker. Live at Club Mozambique is een hoogtepunt in het oeuvre van Smith. De plaat werd opgenomen op 21 mei 1970 in Detroit, maar werd pas in 1995 door Blue Note uitgegeven. De reden is waarschijnlijk het feit dat er van Smith in 1969 al een live plaat was verschenen en die heette Move Your Hand. De band van Smith bestaat uit gitarist George Benson, tenorsaxofonist Dave Hubbard, baritonsaxofonist Ronnie Cuber en drummer Joe Dukes. Begin 70, jaren 70, was een overgangsperiode voor Benson die beroemd zou worden met smooth jazz. Maar in een club vol liefhebbers van roots muziek, zoals de Club Mozambique, laat Benson horen wat hij werkelijk waard is. Baritonsaxofonist Ronnie Cuber speelde met Smith sinds 1965. Zijn gruizige brommende spel past perfect bij de diepe funk van Smith. En Cuber is niet te vergeten een van de toppers op baritonsax in de moderne jazz. We gaan verder met Expressions. Joe Dukes in dit modaal getinte nummer van Smith is bijzonder explosief. Daarna Peace of Mind. De weliswaar niet grootse, maar wel overtuigend gebrachte vocalen zijn net als bij I Can't Stand It van Smith zelf. Hoe Smith liefdesleven er destijds op stond, laat zich gemakkelijk raden. Vervolgens draaien we Scream en Love Bowl, twee typische slepende grooves van Smith. Ten slotte hoor je Seven Steps to Heaven van Miles Davis. De band laat zich wat moderne jazz betreft van zijn beste kant horen. Let op het sinistere intro, de heftige shuffle van het middenstuk en de enorme drive van de band en de vurige solo's. Een bona fide orgeljazz klassieker.

een aantal jaar geleden op het North Sea Jazz Festival gezien en hij maakt het volledig waar. Toe Games made her giggle. Onbetwiste invloeden op het ontstaan van jazz en ragtime, blues, gospel en de Spanish tange. Maar ook klezmer, meegenomen door Joodse vluchtelingen uit Rusland en Oost-Europa. Naftule Brandwijn was een virtuoos op de klarinet voor de Tweede Wereldoorlog. Dit stuk heet Roemenische Doina. Terug naar het analoge knip-en-plakwerk. The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel is een voorbeeld van de creatieve explosie in de tweede helft van de jaren 70 in de hip-hop. De ritmische innovatie en de muzikale brutaliteit doen denken aan jazz. En Good Times is als groove onverwoestbaar.

U hoorde The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Miles Davis en zijn producer Theo Maquero konden er ook wat van dat knippen en plakken. In de hele eerste elektrische periode van 68 tot midden jaren 70 gingen ze hiermee creatief los. Miles runs the Voodoo Town. Tijd voor iets meer ingetogen muziek. Op het label dat zich daar uitstekend voor leent, ECM. Van het album 1961 is het Jimmy Giuffre Trio met het nummer Brief Hesitation. We sluiten swingend af met geluiden uit de Caribbean. De titel van het nummer is The Russians Are Coming. Maar wij kennen het natuurlijk vooral als Take 5. Val Bennett op de saxofoon.

U hoorde The Russians Are Coming van Val Bennett. Dank voor het luisteren. Freddy blaast ons zoals gebruikelijk naar het einde van de show. Op de internetpagina van deze zender kunt u onder andere de playlist opnieuw bekijken. Tot de volgende keer.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met acoustic, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebout Durken.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznojazzradio.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag The Cutest Little Babyface, een portret van Hammond-organist Babyface Ouellette. We beginnen met Face to Face.

Je hoorde Babyface Ouellette met Face to Face. Op tenorsaxofoon Fred Jackson, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Babyface Ouellette is een van die footnote in de jazz die liefhebbers blijven fascineren. Ouellette nam maar 4 platen op, 2 voor Blue Note in 1961 en 2 voor Argo in 1964. 2 zeldzame gastrollen speelde Ouellette op Here It Is van alt-saxofonist Lou Donaldson en Grant's First Stand van gitarist Grant Green. Aan deze mythe draagt ook bij dat er van zijn levenswandel weinig bekend is, waar het niet dat journalist Bobby Tanzello, met behulp van orgelprofessor Pete Falico, in 2019 een en ander boven water kreeg. Roosevelt Babyface Ouellette werd geboren op de tegenwoordig beladen dag van 11 september. Het is onduidelijk of het nu 1934 of 36 was en of het was in New Orleans of in Little Rock. In ieder geval groeide Ouellette op in Little Rock, Arkansas. Toevallig ook de geboorteplaats van jazzliefhebber Bill Clinton. Men noemde de jongeman al snel Babyface vanwege zijn jongensachtige gelaat. Ouellette speelde als kind al piano en orgel in de kerk. Eenmaal volwassen toerde Ouellette met gospel en rhythm and blues groepen, onder andere met Johnny Otis en Big J McNeely. Zelf maakte hij een paar singeltjes als pianist en zanger op VJ met tenorsaxofonist Red Holloway. Ouellette reigt jarenlang door het hele land zogenaamde one-nighters aan elkaar. Chicago is een reguliere tussenstop. Daar pakt Ouellette onder invloed van pionier Jimmy Smith het Hammond-orgel op. Met Smith, waarmee hij ook samen speelt, heeft Ouellette de passie voor Charlie Parker gemeen. In 1960 doet Ouellette New York aan, waar heel snel opgemerkt wordt door Alfred Lion, baas van Blue Note. In het luttele tijdsbestek van een week neemt Ouellette de muziek op die hem zijn reputatie hebben verleend. Ouellette's stijl is een opmerkelijke mix van bebop en het gevoel van gospel en rhythm and blues. De clichévrije stroom van ideeën mag er zijn. Op 23 januari 1961 speelt Ouellette mee op de plaat Here It Is van Lou Donaldson. Op 28 januari op Grant's First Stand van Grant Green. 2 dagen later, 30 januari, vertrok Ouellette als leider uit de studio van Rudy Van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey, met de sessie Face to Face op zijn cv. Achtereenvolgens hoor je de slow blues Here It Is van Lou Donaldson, Baby's Minor van Grant Green en Whatever Lola Wants van Babyface. Ben Dixon neemt op al deze sessies de drums voor zijn rekening. In mei 1961 neemt Ouellette zijn 2e Blue Note plaat op, Stop and Listen. We draaien Stop and Listen and They Can't Take That Away From Me. Wederom Grant Green, gitaar, Ben Dixon, drums.